0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey, we're the Roys. I'm Lee.
2: And I'm Elaine. For our music and more beautiful bluegrass music,
1: Crossroads Country Radio is the place to be.

0: Crossroad Country Radio.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen

Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

0: Radio. Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
13: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

graag een thuis willen geven. En je mama zijn. Dat kan zomaar niet 1, 2, 3. Maar ik kan wel beloven dat ik je elke dag even op kom zoeken.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

Eclectic of New Country. Of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

ik zou zeggen, loop niet hard weg hoor. Wat ik wel kan zeggen is een welgemeend goedemorgen. De klokje heeft weer 9 uur geslagen en het is zondagochtend, het is woensdagochtend. Maar dat geldt alleen als u in de herhaling zit van dit programma. En het is weer tijd voor 3 uurtjes lang feel good country muziek. We zijn er gewoon weer traditiegetrouw. Bijna 16, wat? Al bijna? Mensen lief, daar zijn we overheen. Oh, eens even kijken, want... Ja... Ik zou u vertellen, vorige week bestonden wij 16 jaar, dus we zijn in

inmiddels het 17e jaar ingeslopen. Want 1 augustus 2010 begon het dan allemaal echt officieel voor Crossroads Country Radio. Toen waren wij een heuse country radiozender. En dan zie je nou zo'n koekenbakker van Mojo. Van, wij lanceren het eerste country radiostation van Nederland. Nou, ze zijn zeker ook de vrienden van Nashville FM vergeten. Want die hebben ook jaren de nek uitgestoken om country muziek op de kaart te zetten in Nederland. En dat doen wij hier bij Crossroads Country Radio ook dus al 16 jaar. Maar goed, het ontbreekt ons aan geld om in de eten te komen. Zo is het gewoon. En je bent toch afhankelijk van geld. En als je zo'n organisator als Mojo achter je hebt zitten. Ja, daar ligt wel wat geld. Dus die kunnen dan wel eens een gokje wagen. Maar wij doen het geheel vanuit ons country hart. Met hart en ziel werken wij aan Crossroads Country Radio. En dat doen wij samen met jullie. Want jullie houden ons in leven door zo af en toe een donatie of een gift te schenken, zodat wij onze maandelijkse kosten kunnen betalen. Geldt niet voor iedereen, maar goed, je kan ook niet iedereen in de portemonnee kijken. Dus zitten we nu te luisteren en denken, well, jongens, wat een preek op deze zondagmorgen. Ja, dat is meestal op zondagochtend. Blijf ons steunen, alsjeblieft, dat we dit werk kunnen voortzetten. En wellicht misschien zelf een keer de eter in kunnen gaan. Nou, de Traveling Wilburys, daar begonnen we mee met Runaway. Veel meer mooie muziek vandaag. Dan kunt u onder andere de Music Road Pilots voorbij horen komen. De Texas Tornadoes, Vince Gill. Martina McBride is natuurlijk nog de maandartiest. We hebben vandaag 4 nummers met 1 overeenkomst. Een leuke dubbeldraai. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren. Hier is Zach Wilkerson met Sweet Little Sparrow.

0: believes in.
1: Ah, u kent ze nog wel. Ja, de stem herkent u natuurlijk het duizenden. Ilse de Lange hoort u hier. Maar dan in de uitvoering als zijnde de Come On Lynette met heel toepasselijk de Sun Song. En daarvoor Zack Wilkerson, Sweet Little Sparrow. Of Sparrow, moet ik zeggen. We blijven bij het Nederlandse. Toevallig, Jan, goedemorgen Jan, hè. Toevallig kwam ik hem gisteren nog tegen in Zevenaar. En over wie hebben wij het dan? Over Wil Klaassen. Wil Klaassen heeft in het weekend van 29 augustus zijn eigen, zijn plaatselijke country festival in Den Helder. Doet ook Sandra Mooi aan mee en nog een aantal bekende Nederlandse artiesten. Dat is een leuk country festivaletje. Dat hebben ze weer van stal gehaald. Over country festivals gesproken. Ik deed vorige week een oproep bij u allen. Over het Country Festival in Zevenaar, daar was ik natuurlijk gisteren. Maar ik moet u heel eerlijk zeggen, wat ik daar zag, deels, dat heeft me echt verdriet gedaan. En wat bedoel ik daarmee? Ik heb vorige week een oproep gedaan. En ik zag om het festivalterrein zag ik ook banners hangen met een verhaal erop. Over het festival. Om dat in leven te houden. He, net zoals bij ons. Zijn wij afhankelijk van inkomsten. Inkomsten worden gegenereerd door de drankomzet. Tuurlijk, dat kost een paar knaken. Maar zo'n festival kost ook een paar knaken. Als u al geen toegangsprijs hoeft te betalen. En als ik dan zie hoeveel mensen met tassen vol. Met troep, sorry voor het woord, maar drank van de Aldi en slaatjes en Pringles en al die toestanden meer. Ja, mensen moeten er eigenlijk diep schamen en maken dit soort activiteiten echt helemaal kapot. Tuurlijk kan je niet iedereen in zijn of haar portemonnee kijken, maar mensen lief, ga dan een festival minder misschien en spaar dan voor zo'n festival. Goed, dat gezegd hebbende gaan we Wil Klaassen draaien op verzoek van Jan Hecht met Touch the Morning.

Ja, Martina McBride als eerste van drie nummers, welke zij gaat vertolken hier in Country Moods. Ik ben ondertussen even aan het zoeken, want natuurlijk krijgen wij bijna wekelijks ook verzoekjes van Johan. En vorige week was hij er even niet, maar vandaag was hij er weer. Of is hij er weer. En heeft een viertal verzoekjes opgestuurd die wij tijdens de uitzending gaan draaien. En eens even kijken. Ik probeer er altijd wel een beetje in te schakelen. Ik pak gelijk de laatste eigenlijk. En die is voor Edwin. Eén superkerel die één hondje heeft. Die hij drie keer per dag moet uitlaten. Ja, dus krijg je die rommel thuis, hè. Ook al zit hij niet goed in zijn vel, dan komt het hondje goed uit. Want hij moet die ronde wandelen. Dus hij moet wel naar buiten. En het is wel meestal hetzelfde rondje. En ja, meestal zit het wel goed met Edwin. En dan komt hij vanzelf door het hondje weer goed in zijn vel. En maakt dan aldoor grapjes, zo wordt omschreven door Johan. Dat heeft hij voor Edwin aangevraagd. Kenny Rogers met The Coward of the County. MUZIEK

Zo, ik was eigenlijk een beetje gered door, door de gang. Want ik was even snel een bakje koffie halen. En ik zie je nog 8 seconden. Dus helemaal op tijd dus. Amy Grant hoorde u met Free. En Amy Grant, dat is de vrouw van Vince Gill. En nou ja, we kunnen hem er wel gelijk bij pakken ook. Want er kwam van de week een deel uit van weer van die 50 Years From Home. En dan de 18 Summers. Daar staan weer een aantal juweeltjes op. En een oude nummer, maar in ieder geval 6 nieuwe nummers. En ik heb gekozen Last Night I Close in Time. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is Vince Gill.

0: moet zeggen, geweldig, prachtig, mooi.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Ja, dan moet je ook nog gaan kijken welke country-artiesten er jarig waren. We gaan naar 6 augustus, Lisa Stewart, Patti Lynn, Peggy Lynn. Nou, misschien wel een tweeling. Ik moet eerlijk zijn, ik ken ze niet. B.G. Thomas op 7 augustus, evenals Chuck Jennings. Felice Bryant, Raoul Malo, onze Raoul, en Rodney Crowell. We hebben, even kijken, op 8 augustus Mark Willis, Mel Tillis, Phil Baisley, Wayne Walker, Webb Pierce. En even kijken, waar zijn wij gebleven hier op 9 augustus? Mel Kilgore, 10 augustus Jimmy Dean, Jimmy Martin, Joni Mosby en Junior Samples. We gaan naar 11 augustus Archie Blue en John Connolly. En op 12 augustus nog Buck Owens, Porter Wagoner en Billy Jean Horton. Nou, dat zijn er wel een paar, hè? Ik heb ervoor gekozen om iets te gaan draaien van Rodney Crowell. En misschien wel toepasselijk voor iedereen. The best years of our lives. Hier is Rodney Crowell.

Ja, druk je knopje in, André. Sammy Smith hoorde u hier. Met The Last Word in Lonesomes. Of Lonesome is Me. En zij volgde Rodney Crowell op met The Best Years of Our Lives. Ja, ik vertelde u daar straks over dat nieuwe country radiostation dat komt. Ja, daar kan ik het volgende over zeggen. U hoort inmiddels ook dat er op de Nederlandse radio wat meer country gedraaid wordt. En dat is een Luc Combs en een Ella Langley. Die hoort u voorbij komen. Beetje de hits, hè, want het waait een beetje over. En zo zou dat met dat nieuwe country radiostation ook zijn. Draai alleen nieuw country, hè? Nieuw country. Maar deze klassiekers, ja, die hoor je alleen hier op Crossroads Country Radio. Want wij draaien dus alles. Daar kijk je niet, hè? De country heeft natuurlijk ook zijn geschiedenis. Net zoals de Nederlandse muziek. En noem het allemaal maar op. Over geschiedenis gesproken. Ik ken het officieel van de Hollies. Die hadden een nummer. Met als titel Here Ain't Heaven, Here's My Brother. Ik weet niet of het officieel bij hun vandaan komt. Maar Glen Gamble die heeft het gecoverd. En deze is aangevraagd door Jan Hecht. Die wilde deze versie wel eens horen.

Ja, heel vrij vertaald, had ik het je niet gezegd. Did it? I tell you. U hoorde de Texas Tornadoes hier op Crossroads Country Radio. En bent u zojuist ingeschakeld, zeg ik een welgemeend goedemorgen. We zijn er weer bijna een uur onderweg. Neem u mee naar de klok van 12 uur met heerlijke country muziek. Waar u lekker bij wakker kunt worden. Een beetje die muziek uit de country tijd van weleer. Dit is trouwens een verse dame, om het zomaar onder te belichten. We gaan namelijk Card of Fate draaien met Misery Loves Company. En dat doen we op verzoek van Johan, want dat is zijn eerste verzoekje in zijn mailtje. Welke voor Jos is, waarmee ik in gesprek kwam maanden geleden bij het Café Het Hart. Zeer intelligente man op leeftijd en hij zei: het leven is net één roos. Ik vulde hem aan, ja. Het zit vol met drones. Of met dorens. Oh, met drones. Ja, schrijf ik bijna hetzelfde, alleen die R zit anders. Maar goed, enkele doren is tevens één levensles. Want die dorens maken het leven zo interessant, hoe iedereen op zijn of haar manier die roos gaat ontwikkelen. Geluk, verdriet of dierbare verliezen. Ja, dat was in dat gesprek de kern met die ene man. Ja, met verlies hebben we allemaal wel te maken. En we hebben natuurlijk ook allemaal te maken gehad met nieuw leven. Maar goed, niet filosofisch verder gaan. We gaan Carter Fate draaien met Misery Loves Company.

My Wonderful One. Om het zo maar te zeggen. Een hele, hele bijzonder leuke dag gehad gisteren. En de maan was niet aan het schijnen. En zeker niet de Amsterdam Moon. Want deze is namelijk aangevraagd door Country Wim. Dankjewel Wim. Het is wel weer leuk om deze voorbij te horen komen. Je schrijft erbij een fijne en rustige dag. MUZIEK.

Chris Stapleton hoorde u hier van zijn voorlaatste album. Als ik dat goed heb, Starting Over. En dat klopt ook helemaal. Album dateert uit 2020. U hoorde The Joy of My Life. Gaan we naar een band die inmiddels niet meer bestaat. Afkomstig is uit Nederland. Inmiddels zijn ze een beetje opgesplitst. Eigenlijk was dit al de eerste versie. Want de zanger ging een gegeven moment al weg. Die dit nummer heeft ingezongen. Toen zijn ze nog een tijdje doorgegaan. Maar inmiddels zijn ze opgesplitst in de Two Lucky Minds. En dat zijn Albert en zijn vrouw Annette. En daar speelt Sarah Jory bij mee. Ja, en die rest, dat is allemaal een beetje ja, verspreid over wat bands als gelegenheidsmuzikanten. Ik heb het over de Music Road Pilots. Ik heb ze hier nog met dat hele mooie cover. That's Not Her Picture.

Ja, een opstormende artiest met dit prachtige nummer Boston. Zij bestijgt de hitlijsten op Country Minute Nederland. En ja, verder buiten natuurlijk. De Country Charts, daar gaat het om. Zij steeg wel drie plaatsen afgelopen week. En is in, ergens, ja, je hebt verschillende lijstjes natuurlijk, maar in ieder geval ergens in de top van de Country Charts te vinden. Stella Lefty met Boston. Het is een soort oud en nieuw hier. Niet dat ik vuurwerk ga afsteken, maar van nieuw Stella Lefty gaan we naar oud Jim Reeves. Memories are made.

Het was een hitje in de jaren 70 en toen wisten we waarschijnlijk nog niet dat dit toch gewoon een originele countryband is. De formatie Dr. Hook. Worden ze hier met een van hun allergrootste hits, When You're In Love With A Beautiful Woman. Daarvoor Jim Reeves met Memories Are Made Of This. En wat gaan we nu dan draaien? We gaan Julio Iglesias doen. Maar dat laten we doen door Marty Robbins. Want Julio Iglesias die zong Quere Me Mucho. Maar via Marty Robbins heet het Yours.

0: Ja, Martina McBride, dat zijn de maandartiest. I never promise you a rose garden. Ja, dat is nogal wat. Een bloemetje meenemen, dat is nog door taar aan toe, maar een hele rozentuin. Het is iets vroeger, maar...
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Precies. We gaan eens even kijken hoe het weer zich laat aanzien vandaag en vanaf woensdag. Voor de mensen die naar de herhaling luisteren van dit programma. Het wordt vandaag landinwaarts tropisch heet met 30 graden. De zon schijnt en er trekken wolkenvelden over het land. Op maandag en dinsdag wordt het tijdelijk minder warm. Maar daarna volgt een reeks dagen met zeer warm en zonnig zomerweer. Eens even kijken vandaag. Vanochtend schijnt de zon flink. Komen er vooral het noorden enkele wolkenvelden voor. En in de loop van de ochtend krijgt ook het zuiden met meer hoge wolkenvelden te maken. Onder invloed van een zwakke zuidelijke wind loopt de temperatuur snel op naar aan het eind van de ochtend. Vooral zomers warm. Vanmiddag is het kwik van het binnenland tropisch warm met 30 of 31 graden. In het noorden ligt kwik tussen de 25 en de 28 graden. De zwakke tot matige wind draait naar het westen. En hierdoor is ook op de stranden minder heet. Er zijn wel zonnige perioden, maar er schuiven ook wolkenvelden met bewolking over, waar de zon schuil achter kan gaan hangen. Ik ga naar de woensdag toe. Woensdag draait de wind naar het oosten en wordt er warme lucht vanaf Europese continent aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 22 tot 25 graden in de noordelijke kustgebied en 28 tot 31 graden in het diepe binnenland. De zon schijnt volop met enkele dunne sluierwolken. De dagen daarna, dus na aankomende woensdag, daarna stijgt de temperatuur verder. Op donderdag en vrijdag wordt het op uitzondering van het Waddengebied overal tropisch heet met 30 graden of meer. De hoogste waarden zijn weggelegd voor het zuidoosten en oosten met maxima van 34 of lokaal zelfs 35 graden. Het volgende weekend wordt het vochtiger en is er meer bewolking. Waarschijnlijk krijgen we vanaf zondag te maken met minder warme luchtsoort vanuit het noordwesten, waardoor de temperatuur minder hoog uitkomt. En na het weekend volgt er een periode met vrij gebruikelijk Hollands zomerweer, waarin er geregeld kans is op een bui. Dat wat het weer betreft.

Ja, dan hebben we een vast item in het programma. En dat zijn drie nummers met één overeenkomst. Af en toe maken we een uitstapje. En worden het vier nummers. En dat is vandaag ook het geval. En de overeenkomst zit dit keer, of deze keer, Got You. Niet één woord, maar twee woorden. Die naam van een song komen voor, of ja, die in de naam van een song voorkomen, moet ik eigenlijk zeggen. Goh, André, wakker worden. Kijk maar of je deze wilt uitzenden, dat schrijft Han Kreeftenberg. Ik ga ze in volgorde van draaien, ga ik ze opnoemen. Wij beginnen met op de vierde plaats Ricky van Shelton. He's Got You, geschreven door Hank Coren, uitgave januari 62. Door Patsy Cline op de 45 toeren single She's Got You en op de B-kant Strange. En bij Ricky van Shelton is die uitgebracht in 1988 op zijn album Loving Proof. Wij gaan naar de derde plaats. He Got You, geschreven door Ralph Murphy en Bobby Wood. Eerste uitgave 82 en juni 82 was de release op het album Inside van Ronnie Milsap. Tweede plek staat Buck Owens, I've Got You On My Mind Again, geschreven door hemzelf, uitgebracht september 1968 door Buck Owens en His Buggeros op de single I've Got You On My Mind Again en op de B-kant That's All Right With Me, If It's All Right With You, uitgebracht december 1968. En dan komen we naar de eerste en belangrijkste plek in dit verhaal. En ik heb haar al opgenoemd. Patsy Cline, She's Got You, geschreven door, ja, Hank Coren. Eerste opname 61. Op de single She's Got You en Strange op de B-kant. Augustus 62 uitgebracht op het album Sentimentally Yours. Dit is vier nummers en één overeenkomst.

U hoorde officieel 3 nummers met 1 overeenkomst. Maar het werden de 4. En dat vinden we helemaal geen straf. Want beste Han, via deze weg, ja, wil ik je heel erg bedanken voor jouw inbreng iedere week. Voor dit leuke lijstje. Want ik krijg er reacties op van luisteraars die het ook leuk vinden. Dus blijf het vooral doen, zolang je het leuk vindt. U hoorde achtereenvolgens Ricky van Shelton met He's Got You. Ronnie Millsap met He Got You. Buck Owens met I've Got You On My Mind Again. En zojuist Patsy Cline met He's Got You. Dit waren de 3-4 nummers met 1 overeenkomst. Gaan we naar een verzoekje. Een verzoekje van Jan. Die wilde graag Jim Haynes horen met Don't Fence Me.

Strong. En dat allemaal vertolkt door Aaron Collins. Zeg ik dat goed? Ja, ik zeg dat helemaal goed. En deze draaiden wij op verzoek van Johan. Kom van zijn mailtje af. Zou jij Aaron Collins met Love Song willen draaien voor Samantha, mij die ik ontmoet heb? En je weet wat er dan gebeurt met ja, met mij. Dan word ik weer verliefd. En zie ik door mijn roze bril de werkelijkheid van de wereld niet meer. Maar ja, zal ze denk ik niet meer zien of ontmoeten. Of het moet weer toeval zijn. Dan had je haar je nummer moeten geven, Johan. Jongen. Maar goed, ja. Dan zou ik net zoals Zac Brown doen. Gewoon opnieuw beginnen. Zoek je een ander en start je over.

van dat prachtige album van Ella Langley. Hey, waar is mijn muziekje? Potverdorie. Daar is die. We Know Us. En dat album dat draagt de titel Dandelion. Dus even kijken wat ik nog meer voor moois in de lijst heb staan. Want we zijn er natuurlijk nog niet doorheen. We hebben nog een uur te gaan. En eens even kijken. Ja, we gaan weer even een stukje terug in de tijd. Een mooi duetje tussen Merle Haggard en Willie Nelson in het prachtige Seashore of Old Mexico.

Oeh, wat gevoelig. En Amy Bell, die zag ik het ook zingen samen met Rod Stewart in een live concert. Maar zeer gevoelig. Over gevoel gesproken. Er is een pijl afgeschoten. Een liefdespijl. En die kwam bij mij in mijn hart terecht. En die pijl werd afgeschoten door Wendy. En voor haar draai ik het volgende nummer. Want ik ga namelijk John Pardy draaien. Met Head Over Boots. Ja, als je nou de song luistert, dan zegt het zich eigenlijk al vanzelf. Dus deze, Wendy, is voor jou.

Eerst een klein hitje. Waren dit Martina McBride samen met Alan Jackson. En een beetje ook op verzoek van Han. Die zei van Alan Jackson en Martina McBride hebben ook zo'n mooi nummer samen. Misschien kan je die eens meenemen als zijn de maandartiest. En bij deze Han, we hebben hem gedraaid. Never Loved Before, hoor u. Breng ons bij het laatste verzoekje van Johan. En die gaan we draaien. Oh, wacht even. Nou vlieg ik ergens anders naartoe. Die gaan we draaien voor zijn achternichtje. En zij heet Alisa. Die is zo goed bezig en die heeft al op jonge leeftijd met dolfijnen gezwommen. Zo, doe maar. En wilde toen tussen de haaien gaan zwemmen, maar dat vond haar moeder niet zo'n goed idee. Nee, dat kan me voorstellen, ja. En ja, het is een echte liefhebber en een enorme dierenliefhebster. Ze is inmiddels 14 jaar. Ja. Ze kwamen twee haaien elkaar tegen, hè, in de zee. Ze zei de ene haai tegen de ander: hi. Goed. Hier is Erika Jo met I'm Not Lisa.

0: Catchen hoorde je met Dreams of Martina. En misschien wel de mooie tijd om het volgende te gaan doen.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.

Vandaag in de dubbeldraai. Misschien wat vreemde dubbeldraai. Want het zijn niet dezelfde artiesten. En het zijn ook niet dezelfde nummers. Maar waar zit dan de link in? De link zit erin dat de dubbeldraai eigenlijk afkomt van een album. The Common Treats, The Songs of the Eagles. Dus zo'n album, dat album is uitgekomen in 1994 en daar doen een aantal artiesten wat nummers zingen van de Eagles. Zo hoort u bij ons The Best of My Love, vertolkt door Brooks and Dunn, gevolgd door Diamond Rio, die Lying Eyes vertolken. Dat is voor vandaag de dubbeldraai.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods.

kan ze hier allemaal horen. Al die gouden oude, maar ook de nieuwe nummers welke in de hitlijsten staan. Zoals deze van Luke Combs, Be By You. Breng ons bij een verzoekje van Jan Heg. En dan gaan we weer terug in de tijd. Want we gaan luisteren naar Good Old Don Williams. Die zingt over zijn good old boys like me. En dat allemaal hier op jouw Crossroads Country Radio.

Steeds een klein beetje meer liefde, oftewel a little bit more. U hoorde al eerder de formatie Dr. Hook met When You're in Love with a Beautiful Woman. En dit nummer komt natuurlijk bij hun vandaan, maar werd vertolkt door Ronnie McDowell. En daarmee zijn we aan het einde van het programma. We gaan afsluiten met Taylor Swift met haar single I Knew It, I Knew You. En voor de rest wens ik u een hele fijne rest van de zondag. Een fijne woensdag. En natuurlijk een hele fijne week. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dus, zelfde zender, zelfde tijd. Bedankt voor het luisteren. En ga u goed. Tot volgende week. Dag.

0: Welkom bij 2 uur country bluegrass muziek bij ons.
1: Dat doe je rustig.
0: Nou, bij Country Land, hè?
1: Zo, hè? Nou, ja, ik doe het. Geweldige opener.
0: Ja, ik
1: zag het graag in evenwicht.
0: Ik moest het een beetje uitmeten allemaal. Okay. Maar goed, ja, ik begin hier weer even aan de linkerkant. Goedenavond, Leen.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, Harro.
3: Goedenavond, Timen.
0: Johan, goedenavond. En Gerrit, goedenavond. Ja, en Freri die is weer druk met foto's maken, filmen en alles. Maar goed, dat hoort u zo meteen wel, want er is vanavond weer een bijzondere avond. Maar dat hebben we wel vaker bij Countland. We begonnen onze avond met, ja, hoe moet ik het zeggen, de vriend van Garth Brooks, Chris Ledoux. En hij zong voor ons ook het bekende nummer van Garth Brooks, Fever. Dus daar zijn we dan maar een keer mee begonnen vanavond. Ik wil wel zeggen, uit Nierre van Johan, je hebt de playlist gemaakt, hè? Tenminste, naar de aanleiding van wat Harro en Leen aangeleverd hebben. En dat betekent dat Leen van wal mag gaan met de eerste van Bonnie Raitt.
2: Ja, Bonnie Raitt, ja. Ja, ja, een dame die al meer dan 50 jaar actief is. En eigenlijk een typische Americana-artiest is met haar gemengde genre van blues, country, folk en jazz. Ik koos voor deze uitzending haar Cry Like a Rainstorm. En ik had per ongeluk in mijn script gezet Cry Like a Brainstorm, maar gelukkig zag ik het nog op tijd.
1: Nou, daar zijn
2: want, wel ja, ik heb geen idee hoe dat klinkt, maar Cry Like a Rainstorm, ja, dat is ook wel een beetje wat, moet je ook wel wat bevoorstellen, maar ja. Goed, hoe dan ook, we gaan het horen van haar derde studioalbum Taking My Time uit 1973. Met in de begeleiding onder meer Bill Payne op piano, Lowell George op slidegitaar, Jim Keltner op drums en Taj Mahal op harmonica. Nou, een aardig clubje. Ja, en dat heerlijk. Zijn alleen nog maar de jongens. Op die instrumenten, want er deden nog 10 aan mee, geloof ik. Ja, oh. Laten we ze maar draaien. Cry Like a Rainstorm, Bonnie Raitt.

0: Cry Like a Rainstorm. Je hoorde nog net mijn laatste snik.
1: Ja, dat, howl like the wind, zei ze. Dus dan krijg jij natuurlijk helemaal... Dan wordt het je te veel. Het
0: greep me zo aan.
2: Het was heftig.
1: Het was een prachtig van een lied.
2: Ja. Het was heftig.
0: Oh, Ivan, toch wel.
2: Ja.
0: Nou goed, hoe dan ook.
2: Zullen we dan met een Tom Tiol gaan?
1: Lijkt me een hele goeie. En dat, die doet nergens moeilijk over. Country is...

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust.
1: Ho, vanavond geen oude doos. We gaan vanavond heel wat anders doen.
2: Oh?
1: Ja, we gaan vanavond luisteren naar wat er 2 weken geleden gezegd is. Ik ga zeggen dat u de radio heel goed elke week in de gaten moet gaan houden. En ik zeg nog niet waarom. En ik zeg voor de rest ook nog weinig. Maar ga de radio in de gaten houden. En dit zei ik omdat wij mogen trots zijn op het melden van vanavond het hele Countryland een speciale partnership heeft met Bristol, the birthplace of country music.
3: Pretty Polly, Pretty Polly, would you think it unkind?
4: The Bristol Sessions was kind of the formal how do you do to the world.
5: To the wake, we are servants of God.
6: You know, the big bang of country music.
7: Oh, bear me under the weeping willow, yes, under the weeping willow tree.
8: This is the beginning of the commercial country music recording industry.
9: It was like all these tributaries coming together into a big well of American music.
10: The birthplace of country music will always be Bristol.
11: Hello from Bristol, Tennessee, Virginia. This is Chris Trulson with Birthplace of Country Music and Radio Bristol. We're excited to announce a new partnership with Countryland in the Netherlands. Together, we'll be bringing you exclusive interviews, stories, and special coverage from the birthplace of country music. We look forward to sharing the music and history of Bristol with you.
1: Dat betekent voor ons dat wij bijzondere interviews hebben over het festival Bristol Rhythm and Roots Reunion Festival. En de bands die komen optreden. Dat is natuurlijk fantastisch. We hebben al een interview opgenomen met de organisator. De directeur zelfs, volgens mij, van het festival. Maar daar komt u later wat meer over te horen. En we gaan dus nu verder, hè?
12: For many festivals, it's almost easier to just pick the headliners, because then you're certain to attend a large crowd. But I get a feeling that you find the story, the heart of the artist and the music more important. Is that correct?
13: Absolutely. I mean, you know, we really pride ourselves in a top to bottom, just quality lineup where every single artist, you know, I think it's not about, are they going to get big in the next year or not? Or are they going to become the next big thing or not? It's are they just being true to them, their story right now and to their music and making something and telling stories that are authentic, unique, you know, and telling them with passion. I think that's a huge thing for me.
1: Wie dit is en wat waar dit over gaat, kunt u binnenkort horen tijdens de uitzendingen van ons. Hou deze website en socials zeker in de gaten. We zijn in contact met Bristol voor meer mooie ideeën en exclusieve muziek. Houd in december Countryland ook goed in de gaten, want dan hebben we ook weer een bijzonder nieuwtje te vertellen. Tijdens het festival is Shara Farrell de headline. Die horen we nu met het nummer In Dreams.

ook tijdens het festival speelt Del McGoody een prachtig set. Hier te horen met het nummer 95 to Vincent Black Lightning.

En natuurlijk mogen we één nummer uit de Bristol Sessions niet vergeten. Want dat waren natuurlijk de Carter Family. Een van de eerste die in 1927 begonnen zijn hiermee. En wij draaien vanavond Little Log Cabin by the Sea.

0: Goed, dankjewel Bristol voor het werk wat jullie gedaan hebben. En de toekomst die wij samen tegemoet gaan.
1: Hadden zo mee kunnen doen, hè?
2: Ja. Toch? Ja.
0: Maar we gaan even weer alleen, want jij denk ik nog weer wat over een vreemdeling.
2: Wat we nog mooi even kunnen draaien voor het nieuws uit onze omgeving. Jimmy Dale Gilmore is een van de Flatlanders in de zin dat hij lid is van de band met die naam. Hij heeft ook onder eigen naam een aantal albums, EP's en singles opgenomen. Maar ik heb nu een track bij de Lurven die afkomstig is van het album Unplugged. Uit 1995 dat hij dus met de Flatlanders maakte. Een leuk nummer met een aanstekelijk ritme. Het heet Hello Stranger.

0: Nee, hoor je nog even de trompet in de country?
1: Ja.
0: En alsof die ervoor gemaakt is, hè?
1: Dat is een country trompet.
0: Prachtig. Een liedje van Naomi Summers.
1: Die kennen wij ook goed, hè?
0: Ja, die kennen wij ook wel goed, ja.
1: Ja, Voorthuizen geweest.
0: Voorthuizen geweest, ja.
1: Klopt.
0: Ben ik ook jaren geweest, ja.
1: Oh.
0: Nu niet meer.
1: Nee.
0: Nee, maar dat kan, hè. The Gentle as the Sun heet de cd. Laat ik nog even, ja, de prachtige begeleiding zo hier en daar, maar dat Al Perkins op de dobro bijvoorbeeld, die was toch ook wel redelijk te horen, maar die trompet, die deed toch wel de deur dicht, hè? Heerlijk, heerlijk.
2: Ja.
0: Dan heb ik nog niet gezegd hoe het nummer heet. Watershed Song.
2: Ja.
0: Zelf geschreven, zoals alles wat ze deden op deze cd.
2: Nou, dat is een mooi bruggetje naar het nummer wat ik mag aankondigen.
0: Ah, dat is ook een geweldig
2: nummer. Dan gaan we proberen een rivier te zoeken.
1: Oh.
2: Dat zal me niet meevallen, denk ik. We hebben het er hier vaak over waar de grenzen liggen van muziek die wij draaien. En we komen er nooit uit. Dat hoeft ook niet. Ons gevoel leidt ons vaak de goede richting uit. En schieten we eens een keer mis, dan mogen we ons verschuilen achter het excuus. Ach, wij zijn
0: het valt niet
2: mensen.
0: Op, alleen.
2: Nee.
0: Nee, we zijn serieus bezig.
2: Oh. Ja.
0: Dus, en dat geldt.
2: Dat is zo. Nou, ik had beter niet kunnen zeggen dus.
0: Klopt. Maar geeft niet.
2: Dat geeft het. Vandaag heb ik een nummer gekozen van de groep R.E.M. Die soms met hun muziek op de grenzen zit waar wij wel eens nadenkend bij staan te kijken van zullen we wel of zullen we niet. En ik heb het nummer gekozen dat ik misschien wel hun mooiste vind. En dat staat op het album Automatic for the People uit 1992. Find the river.

0: R.E.M. en Find the River. Het is een van de mooiste nummers die ik ooit gedraaid heb in Sterk Werk. En dat denk ik dat ik dat uitstrek naar hier ook.
1: Ja.
0: Maar goed, het is een kwestie van smaak, jongens.
1: Hebben ze hem wel gevonden, de river?
0: Rivierbedding heb ik gevonden.
2: Ja, maar het was wel een van de beste bands ooit, hè?
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
2: Alles was goed.
0: Ja. Geweldig. Maar goed, ik vond dit een nummer wat we hier ook mooi konden draaien.
2: Nou, dan wil ik daar graag op aansluiten.
0: Ja,
2: Leen.
0: Een mooi bruggetje.
2: Ja, van de ene brug naar de andere en zo. Ja,
0: dit, ja. Heb je met rivieren? Hè?
2: Water is er niet meer tegenwoordig, want dat is allemaal opgedroogd. Nee, Cab Mo.
0: Ja, Cab Mo.
2: Ja, een man die van vele markten, vooral muzikale markten, thuis is. En die, heel vroeger draaide ik hem natuurlijk nogal eens een keer, want ik vond hem geweldig. En ik was niet de enige hoor. Maar, nou ja, en daarna in, hoe heet het, Villa Musica natuurlijk nog gedraaid. En zo hier en daar of die nu nog wordt gedraaid, waar dan ook. Of dat, ik weet het niet.
0: Bij ons wel.
2: En wou ik ook maar zo houden. Dus vandaar, Still There For Me.

0: Still There For Me. Voor ons allemaal dus eigenlijk. Hè? Camp Mo.
1: Mooi.
0: Op de cd. Suitcase.
1: Oké, okay, ja. Die kende ik niet.
0: Nou.
1: Ik heb er wel een paar van hem, maar...
0: Hou we zo.
1: Ja. Ja.
0: Ik ook gelukkig.
1: Ja.
2: Dan gaan we naar een band waar ik groot liefhebber van ben.
1: Ja?
2: Ja.
1: De Nitty Gritty Dirt Band.
2: Maar het nummer wat je gaat draaien...
1: Dat kende je niet.
2: Ja, zeker.
1: Oh. Oh.
2: Vind ik een van de beste nummers die er is.
1: Oh. Ging jij ook altijd peuren?
2: Peuren?
1: Peuren.
3: Nooit van gehoord.
1: Waar ik werd geboren en ben opgegroeid... waren mensen die het leuk vonden om 's nachts te gaan vissen. En dat deden ze dan bij voorkeur op paling. En dat werd peuren genoemd.
2: Ja, ja. Ik hou niet van vissen, dus...
1: Nee. Ja. Is nou jammer als je dit een mooi nummer vindt.
2: Ja, het nummer vind ik fantastisch.
1: Oh, oké, okay, goed. Nou, ik heb net als anderen ook wel eens in het duister zitten vissen. Maar ving daarbij nooit een paling. Laat staan een verzoendelijke vis. Nitty Gritty Dirt Band, die namen een nummer op met de titel Fishing in the Dark. Op hun album Hold On uit 1987. Dat kwam op de eerste plaats van de countrylijsten in de Verenigde Staten en Canada. En er werden meer dan 1 miljoen kopieën van verkocht. Altijd leuk voor je pensioen.

0: Leuk, de Nitty Gritty Girl Band. Ik heb eigenlijk niet zo goed opgelet of dat ze nou nog wel gevangen hebben of niet. Maar,
1: ze klonken vrij tevreden.
0: Denk ja, ik. Dus dat dan, is zo. Dan moet het wel. Moet Fishing in the Dark was dat.
1: Ja, nou dan gaan we vissen bij de Bluegrass Diaries. Jim Lauderdale.
2: Ah.
1: Zo heet de cd. En ik zit nou weer even te studeren. En dan zie ik dat hij heeft een paar nummers gewoon geschreven met Melba Montgomery.
2: Ook nog.
1: Ja, nou, dat, die gast die doet vrij veel met Buddy Miller bijvoorbeeld. Dat zijn ook prachtige liedjes natuurlijk. Maar die heeft toch weer een feeling voor allerlei mensen die dan met hem liedjes schrijven. Of daar gaat hij bij zingen. En dan heb je hele mooie cd's.
2: Ja.
1: En daar heb ik een stuk of wat van. Dus draaien we dat hier.

0: Ja, een beetje een wedstrijdje van wie het snelste. Nou, ze deden allemaal hetzelfde tempo eigenlijk. Hè? Maar de vingervlugheid was toch wel fabelachtig. Ja, One Blue Mule. In Lauderdale.
1: Oké. Eliza Gilkerson, die horen we hier niet zo vaak, geloof ik. Nee. En is wellicht daarom niet bekend bij mij. Ik kwam een nummer van haar tegen waarvan de titel mij opviel. Omdat ik dacht dat het een nummer was waarmee Ilse de Lange ooit succes had met The Common Limits. Maar nee, dat was Calm After the Storm. En dit heet Calm Before the Storm. Een tranentrekker, eerste klas.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
3: Great education to understand everything.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Even vooral ook doorgaan met al die mooie muziekzalen die er zijn. En ja, Dan Temensky, daar zijn we 2 uur mee begonnen. En dat was het nummer Wheels. En volgens mij zijn er heel veel wielen in deze wereld.
1: Overal.
0: Ja, hè?
1: Moet je, alle truckers die daarover zingen, joh.
0: Nou, moet je kijken.
1: Oh.
0: Ja. Maar dit was een bluegrass wiel. Dus er zouden wel een paar knobbels in zitten.
1: Het zou kunnen. Maar ja, dat slijt met de jaren. Hè?
0: Ja, ja, zeker.
2: Het wordt vanzelf rond, wou je zeggen.
1: Yes.
0: Goed, nou, goed, dan gaan we naar Leen.
2: Ja, meestal draait Harro de Jimmy LaFave nummers in Countryland. Maar vandaag pak ik mijn kans omdat ik van Jimmy een mooie uitvoering tegenkwam van een Dylan-nummer. Het gaat om Tomorrow is a Long Time. Dat Dylan voor het eerst uitbracht in 1971 op het album Bob Dylan's Greatest Hits, Volume 2. Nooit een hit geweest overigens, maar dat maakte voor Bob niet uit. Maar hij schreef het al in de periode 1962-1964. Zoals blijkt uit het album The Bootleg Series Volume 9, The Whitmark Sessions. De uitvoering van Jimmy LaFave, want daar gaat het natuurlijk om, die vinden we op zijn studioalbum Depending on the Distance uit 2014.

0: dit een Bob Dylan nummer?
1: Nee, dit was een Jimmy LaFave nummer.
0: Dat bedoel ik. Ja. Een onaanvolgbare uitvoering.
1: Hier kan Bob zelf een puntje aanzuigen. Hè?
0: Nou, dat zou ik wel denken. Ja.
1: Ik weet niet dat nog kan. Maar.
0: En hij maakte er ook nog een hele mooie gitaarsolo bij. Tomorrow is a long time.
1: Ja, nou en of. A true sweetheart of the rodeo. Heb ik. Ja, dat is een aanbeveling van iemand die dat vindt. Maar het staat op de CD Highways and Honky Tonks van Heather Miles. En die draaien we wel vaker,
2: moet
1: ik zeggen. Maar dat is al een tijdje geleden. En ik denk van, heb ik dan toch nog een nummer op die CD nog niet eerder gedraaid? Nou, dat klopt dan. Eentje. De rest is allemaal... ik heb nog één. Oh jee. Nou ja, feest alom. Maar het heet... Who Did You Call Darling?

0: Heather Miles. Een beetje Tex-Mex-sfeertje, hè? Dat kunnen we wel stellen. Haar accordeonnetje erbij. Heerlijk, prachtig. heerlijk.
1: Ja. Oh, ik geniet er zo van.
0: Who did you call, darling? Foei. Maar dan mag die niet mee aankomen, blijkbaar.
1: Nee.
0: Heather Miles.
2: Danny Flowers, die schreef het. En Don Williams zette het als eerste op de plaat in 1978. Vlak voordat Eric Clapton dat ook deed op zijn album Backless uit 1978. De versie van Don Williams is echter zeer de moeite waard voor iemand die ook fan is van Eric Clapton. Ik heb de versie van Eric Clapton ook even beluisterd, maar die vond ik toch net wat minder. Dus vooruit Johan, start Don Williams. Waarbij ik nog vermeld dat deze het op zijn album Expressions zette.

0: Ik ken deze ook.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ja, maar jij kent Don Williams vrij aardig.
0: Dat klopt ook, ja.
1: Maar zeg ja.
0: Ja, maar ik ken deze van de band Tulsa uit Nederland. En dat is de band van Ruud Hermans.
1: I know.
0: Ja, ook dat. Oh, dus ik was niet de enige.
1: Nee.
0: Gelukkig.
1: Ik kwam hem nog wel eens tegen.
0: Ik ga binnenkort eens een keer bellen.
1: Ah.
0: Lijkt me leuk.
1: Ja. Oké.
0: Ja.
1: Nou, vooruit. De volgende dan maar, hè?
0: Ja, we gaan rustig door. We gaan nog rustig door.
1: Ik heb hier een cd, Honky Tonk Heroes, uitgekomen op het geweldige Bear Family label. En het is er een van Billy Joe Shaver. Met 25 liedjes erop. Nou ben ik toevallig een fan van Billy Joe. En ze zijn allemaal prachtig natuurlijk, hè? Dus ik heb nou een van de zoveel maar gekozen, hoor. Maar dat is... Er zullen nog vele volgen. Love you till the cows come home.

0: Ja, daar gaat hij dan, hè, die Billy Joe Shaver.
1: Ik zie hem om de hoek gaan.
0: Op die geweldige plaat Honky Tonk Heroes. 25 stuks, hè, zomaar liedjes van hem.
1: Kijk,
0: klassiekers, klassiekers. Ah, allemaal te horen in Countryland.
1: Ja.
2: Zo af en toe moet ik voor mijn eigen gemoedsrust een nummer draaien dat ik afgelopen 4 jaar al eerder draaide. Is dat erg?
1: 4 jaar?
2: 4 jaar. Ik heb het nagekeken.
1: Daar kijk ik niet op terug.
2: Oh goed. Vandaag is dat Roy Orbison's California Blue. Dat ik draai naar aanleiding van de goede herinneringen die mijn vrouw en ik hebben aan onze reizen door de Verenigde Staten. Toen nog niet zoveel mooie bossen waren afgebrand. Maar dit geldt dan tegelijk ook voor onze reizen naar de Franse westkust en de Franse zuidkust, die ook weer enorme klappen te verduren kregen. Nou, voor alle duidelijkheid, California Blue gaat niet over bosbranden. Maar zo kan ik als DJ mooi illustreren dat je met elk nummer een bruggetje kan slaan naar wat voor onderwerp dan ook.
0: Jij zeker.
2: Van het album Mystery Girl. Ik meen, Orbison's laatste was dat, is hier California Blue.

0: Yeah, How About You. Patty Loveless, altijd leuk.
1: Oh, dat is die andere CD van Patty Loveless.
0: Nou ja, ik heb er een stuk of wat.
1: Oh ja.
0: Only What I Feel, 1993 alweer. Dat is, ik heb ook wat modernere. Ja, die zijn mij... Eentje is mij geworden, dankzij een luisteraar hè, van dit geweldige programma.
1: Ja, vandaar ja.
0: Inmiddels ook
1: dat dacht ik ook even aan.
0: 100 keer gedraaid, maar kan nooit te veel zijn.
1: Nee, zeker.
0: Patty Loveless.
2: Onlangs draaide ik een oude opname van Countryland. Ja, doe ik in de auto altijd.
0: Zo.
2: En hoorde de Ballad of Easy Rider in de uitvoering van de Birds langskomen. En kort daarna stuitte ik op de versie van Fairport Convention. Waar het een bonustrack was op de CD-versie van het album Unhalfbreaking.
0: Ah, die.
2: Ja. Bij de beschrijving van dat album werd nog vermeld dat Roger McGuinn schrijver is van het nummer. Maar dat Bob Dylan hiervoor input zou hebben geleverd.
0: Oh.
2: Ja, wat ook kan is dat McGuinn het schreef als coverversie van Dylan's It's Alright Ma, I'm Only Bleeding. Maar dat kan ik me niet voorstellen, want dat nummer dat klinkt zo anders. Ja, nou goed, hoe dan ook, het lijkt mij een onderwerp voor een student om op af te studeren. Wij draaien Ballad of Easy Rider in de uitvoering van Fairport Convention. Klinkt niet zo dromerig als van de Birds. Dat had ik met Sandy Denny als zangeres eigenlijk wel een beetje verwacht. Ja, toch wel.

0: Fairport Convention. En de ballad of Easy Rider.
1: Ja.
0: Ja?
1: Mooi.
2: De volgende, Harro, heb je die wel eens in Nederland gezien?
1: Valerie, nee, nee, maar daar had een van onze collega's, die Jos.
2: Ja, Jos.
1: Die kende haar, geloof ik.
2: Ja, die had een interview met haar gehad.
1: Ja, ja, nou ja. Dus en toen dacht ik van, oh ja, en goed, we hebben, ja, ik heb één cd van haar.
2: Oh.
1: En daar hebben we tot dusverre 5 nummers van gedraaid.
2: Oh, oké.
1: Dus ja, dat betekent dat ze een hele leuke zangeres is.
2: Dat is ze zeker, want ik heb ze wel live gezien.
1: Hier, kun je nagaan.
2: Kijk,
1: ja,
2: kijk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, gaat jou niks voorbij.
2: Natuurlijk. Nee, zeker niet. Nou,
1: maar goed, nu Valerie Smith met Liberty Pike op de cd No Summer Storm. Deze.
3: Hello, I am Valerie Smith and you are listening to Countryland, the best program for country and bluegrass music in the Netherlands.

0: Let's Let It Go.
1: Ja, het is weer eens wat anders. Valerie Smith met Liberty Pike.
0: Prachtig.
1: Ja, ja. Lekkere muziek.
2: Er zijn artiesten die na verloop van tijd een side project gaan doen. Bijvoorbeeld omdat ze binnen hun eigen band of een solo carrière hun ei niet helemaal kwijt kunnen. Omdat je misschien succesvoller bent zomaar in de steek te laten is commercieel niet slim. Dus moet je het anders aanpakken. En dat deden Tom Petty en de Heartbreakers. Die verlangden naar de muziek die ze vroeger maakten toen ze nog niet bekend waren als de Heartbreakers. Dus richtten ze Mudcrutch op. Met vrijwel dezelfde samenstelling overigens als de Heartbreakers. En maakte daarmee albums met net iets andere muziek. Wij draaiden daar al eens eerder wat van. En vandaag heb ik ook weer een nummer meegenomen. En als je snel schrikt, niet doen. Hier is Mudcrutch met Scare Easy.

0: Mudcrutch was dat. Eigenlijk een soort alter ego van Tom Petty en de Heartbreakers. Scare Easy.
1: Nou, dat was wel mooie muziek.
2: Ja.
0: He? Ja. Heel eerlijk, ik bedoel, dit hadden ze gewoon ook als Tom Petty en de Heartbreakers mogen maken.
1: Ja.
0: Rare lui, die Heartbreakers.
1: Hij heeft al meer gekke dingen gedaan.
0: Hé. Hey.
1: Nou ja, goed.
0: Nou jij weer.
1: Pat Elger, ken je die?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik zal het maar eerlijk zeggen.
1: Nee, nou ja, je kunt nooit alles weten.
0: Nee,
1: dat is, nee, is jammer. Ja,
0: nee, dat bovendien... vind ik fijn dat je dat zegt, want... Ik zit me altijd te schamen als je zoiets doet.
2: Ja? Nou, ik zie je een beetje blij en bleek wegtrekken.
1: Ja, het beroerde is, je kunt natuurlijk een heleboel kennis vergaren.
0: Ja.
1: En naarmate je ouder wordt,
0: ja.
1: Nou dan verdwijnt er veel.
2: Ja.
1: Maar goed, Pat Elger die kom je steeds in geweldige gezelschappen tegen. En die schrijft veel leuke liedjes en zo. En op deze cd, daar heeft hij een aantal gasten uitgenodigd. En nou, daar zit bijvoorbeeld Garth Brooks bij. Katie Mattia. Trisha Yearwood. Nou, en ja, gezamenlijk maakt dat hele mooie muziek. En hij doet het nu. Een liedje Be Ready to Sail.

0: Ja, be ready to sail.
1: Ja, altijd. Dat,
0: ja, ja, daarom, want anders dan kom je nergens.
1: Nee,
0: zo is erom. Pat Alger op de CD Seeds. We're all just seeds in God's hands.
2: Oh, dat
0: nou,
2: nog.
0: Nou, nog even een fijne opmerking zijn er. Producer was Jim Rooney.
2: Oh.
0: Ja, die heeft veel mooie dingen gedaan. Ja. Nou ja, en ik heb een paar gasten genoemd die op deze plaat mee hebben gewerkt. Kortom, prachtig. Pat Alger.
2: Nou, Leende, mag jij nog het programma afsluiten?
1: Ja.
2: Met muziek.
1: Laten we dat doen. En wat voor een. De eerste artiest die ik ooit op de radio draaide was Buddy Holly. Ik draaide hem toen ik de gast was bij Gerard de Vries. In diens programma Nashville, Tennessee op Radio Veronica. Begin 67, maar dat verhaal is al eens verteld. En Buddy Holly was ook de eerste artiest die ik draaide toen ik me 4 jaar geleden bij het Countryland team voegde.
2: Oh, ben je er ook bij gekomen?
1: Ja, ja. Nou, tijdens 25-jarig jubileum, weet je nog?
2: Ja.
1: Daar mag je af en toe eens bij stilstaan. En vandaag doe ik dat met dit nummer. Net als die andere, afkomstig van Holly in the Hills. Een album uit 1965. Dat Buddy ver voor zijn dood maakte met Bob Montgomery. Dit is Got to Get You Near Me Blues. Over oude doos gesproken.

0: Buddy Holly en Bob Montgomery met Got to Get You Near Me Blues uit 1965 van het album Holly in the Hills.
1: Dat komt me eigenlijk allemaal nog bekend voor en ik hoor het regelmatig nog in de auto.
0: Oh. Ja, leuk.
1: Ja, dus nee, dat was fantastisch. We hebben vanavond natuurlijk bekendheid gegeven aan het feit dat wij samenwerken met Bristol uit Amerika. En wat ik even over zeggen wil, we zijn in contact met Bristol voor meerdere mooie ideeën en exclusieve muziek. Want dat kunnen hun leveren, want dat hebben wij misschien helemaal niet. Misschien hebben wij helemaal geen muziek wat hun in Amerika draaien.
0: Nee, dat weet ik bijna wel zeker.
1: Ik ook, dus dat is wel leuk weer.
2: Bolle Jan? Ja, roep even wat.
1: Oh ja, dat kan. Maar goed, ik ga eens even degene bedanken waar wij de samenwerking mee tot stand hebben gebracht. En dat is Jessenie Lien. Lia. Oh, je had er maar twee opgeschreven. Ja, ja. Birthplace of Country, dat is, daar gaat zij over. En Sydney, die is dus van het artiestenmanagement. En we hopen dus diverse interviews te gaan krijgen. En dan moeten we maar even goed in de gaten houden. In december moet u ook in de gaten houden, want dan zijn er weer wat nieuwe nieuwtjes. Ja, ja.
2: Nou, oude nieuwtjes doen
1: het
2: ook.
1: Ja, het is ook Bristol, dus kan het ook oud wezen. Dus. Nee, maar goed, dat krijgen we dus in december. Verder heeft u vanavond allemaal kunnen en mogen horen en binnenkort misschien ook nog zien. En als je nu naar de site gaat, dan staat daar een heel verhaal over Birthplace of Country Music in Bristol inhoudt. En Bristol is een heel klein plaatsje, maar de ene zit in Tennessee en de andere zit in Virginia. Dus als je op de midden van de weg, dan komt er dus twee plekken als je een beetje slingert.
0: Een soort Baden-Nassau-Baden-Hertog.
1: Dat zou kunnen, ja. Ja. Mensen die ons willen bekijken, kijk dan even op onze site Country and the Blue, of Birthplace of Country Blues. Die bundelen de krachten in partnership met een mooi logo erbij. Dus, ik zie dat ik op moet houden. Dus het is zo dat ik...
2: Praat toch lekker door, joh.
1: Ja, maar we hebben niet meer tijd.
2: Ja, daar komt-ie, hè. Daar komt-ie. Ja.
1: Leen, bedankt voor het
0: meedoen.
1: Harro, jij bedankt.
2: Niet minder.
1: Gerrit, bedankt. Johan, bedankt. Valerie, bedankt. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Ik zeg graag tot volgende week.
2: Bye-bye.
3: That's the wrong chord, guys.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

De opvolger van haar top 10 hits Beautiful Things, de nieuwe single van Megan Maroney, Het Madison, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met de nieuwe nummer 1 en op weer een nieuw station. Hey!

0: Blijven staan op nummer 17 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Zach John King en Get to Drinking. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Klassiekers. Jullie horen Hits van the Heartland elke vrijdagavond tussen 8 en 10. Hits van the Heartland, the best in new country. Hier is Kacey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Kacey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het jaar 2006 voor Jake Ingram. Nummer 12 country voor hem en Love You. It's from the heartland, the best in new country. Dit is een national breakout, de nieuwe single van Luke Combs.

Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. En daar vind je ook meer informatie over dit programma en de aangesloten stations. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozy en Move On.

Hij schreef het nummer samen met Monty Criswell en Frank Rogers, die het ook produceerde. Nummer 1 Country Airplay uit 2017 voor Scotty McCreery, 5 More Minutes. Nieuw in de top 10, Stella Lefty, hier is Boston. On a track.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een singer-songwriter afkomstig uit Newton, Mississippi, die voordat hij zelf cd's opnam, verantwoordelijk was voor 27 top 10 hits voor onder andere Keith Whitley, Randy Travis, The Judds en Kenny Chesney. Hij won de onderscheiding Songwriter van het jaar 5 keer achter elkaar, wat voor hem en sindsdien nooit meer gebeurd is.
0: Deze week Spotlight on
1: Paul Overstreet.

Spotlight On, Paul Overstreet. Je hoorde drie hits van deze singer-songwriter. Ball and Chain, Heroes en Me and My Baby. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina van Hits from the Heartland. En ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

Phil, drie man sterk, ze noemen zich Restless Road. Ze braken door een aantal jaren geleden met de hit Growing Old With You en Last Rodeo. Dit is een regional breakout, heet Forever Ago. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de twee uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En de Mighty Road Roller. We gaan het uur uit met Riley Green. Hier is Think As You Drunk, tot

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

deze twee uur hits van de Heartland met straks de Dutch Warm. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En nog het een en ander aan mooie primeurs en twee hits uit 2017. We trappen het uur af met Chris.

Blijvelijk mooie nieuwe single van Cole Swindell. Het is de opvolger van We Can Always Move On en heet Girl Dad. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10. Hier is John Morgan. We

Uit Steinbergen-Brabant, daar komt hij vandaan. Koen Vaal, hij is momenteel samen met Marcel Visser in Nashville. Je hoorde zijn nieuwe single, Steady on the Gun, en stond centraal in de Dutch Barn. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Een plaats omhoog naar nummer 2, Ella Langley en Morgan Wallen.

De meest recente solo single van Corrie Kent heet Empty Words. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste

Nieuw in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Een opname van Carter Fate samen met Wyatt Flores en Nothing Better To Do. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Op nummer 7, Kane Brown.

Nummer 1 Country Airplay uit 2017 voor Dan Smyers en Shane Mooney, How Not To. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem altijd en overal met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. Een plaats omhoog naar nummer 5. Hier is het meest recente hitsucces van Bailey Zimmerman en Chevy Silverado.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Co Wetzel eruit is. Vorige week 9, deze week 10. Carry On, Kenny Chesney. En de enige nieuwe binnenkomer in de top 10 is Stella Lefty met Boston van 11 naar 9. Vorige week 7, deze week 8. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Kane Brown, Woman van 8 naar 7. Een plaatsverlies voor de ex-nummer 1 van Josh Ross, Hate How You Look, gaat van 5 naar 6. En van 6 naar 5, je hoorde de plaats zojuist, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado. 4 is een zittenblijver, Be By You van Luke Combs. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3, Don't Tell On Me van Jason Aldean. Een plaats omhoog, I Can't Love You Anymore, Ella Langley met Morgan Wallen. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 21ste week van 2 naar 1, Don't We?

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Jason Aldean. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit van vorige week, Don't Tell On Me. Lekker hoor, dat Fender pianootje. En je hoorde Anytime Soon. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Hudson Westbrook. Hier is Paint It You Pretty.

De Hatcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Vincent Mason en Damned If I Do. And there you have them, jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een Country Airplay hit uit 2017 voor Thomas Rhett featuring Maren Morris en Craving You. Goed!

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met I Like My Country Music. Een liedje van Richard Lynch. Het komt van zijn album uit 2015, A Better Place getiteld. En het is uitgebracht op MOD, het label van Billy Yates. En waarschijnlijk heeft u dat nummer dan ook herkend, want hij heeft het zelf ook opgenomen, Billy Yates dus. En Elizabeth Cook heeft heel wat in haar mars. Want naast het schrijven van songs kan deze dame ook nog zingen. En in 2002 verscheen haar debuutalbum voor Warner onder de titel Hey You All, Here Is Mama, You Want To Be A Singer.

En we hebben weer een dijk van een cd-tip. Ditmaal is het er eentje van Deron Sharp, die op 12 mei jongsleden uitkwam met Cost Me Everything. Het album is uitgebracht op Tate Music en de productie die was in handen van manager-producent Ronnie Thomas. En het allerbelangrijkste Deron mag op dit album doen waar hij het beste in is, zingen over dingen die belangrijk voor hem zijn in zijn geliefde country.

En Bobby Barnett is van 1932 en komt uit Oklahoma. Na zijn schooltijd vertrok hij naar El Paso en kreeg een baan bij de El Paso Gas Company. In 1960 had hij zijn eerste bescheiden hit met Eddie Miller's This Old Heart. Zijn naam kwam 8 keer in de charts voor met een 14e plaats als hoogste notering. Een zogenaamde eendagsvlieg, maar vergis je niet in zo'n uitdrukking, want tussen 1960 en 1985 schreef hij vele songs, ook voor anderen, en maakte een aantal platen, waaronder Living Loving en Leaving in 1968, waarop het schitterende Good Old George.

En het nieuwe album van Corey Ifalo uit Kentucky, Country Never Stops getiteld, is in mei van dit jaar in eigen beheer uitgebracht. Het is een leuk album met 13 songs. Inmiddels boekt hij met de muziek van dit album behoorlijk succes, want hij heeft net een aantal promotieoptredens achter de rug en staan er nog een aantal op de agenda. En van dit album hebben wij gekozen voor I'm the Man for You.

En onze volgende gast plantte ooit bomen in Indiana en verloor een gevecht met een beer. En zo'n 12 jaar geleden besloot hij muziek te gaan maken en verhuisde naar Nashville, Tennessee. Singer-songwriter Otis Gibbs is met Souvenirs of a Misspent Youth aan zijn 7e opnieuw in eigen beheer uitgegeven album toe. Op 10 juni jongstleden was de release van het album. Er staan 10, ook waarschijnlijk, traditionele countryliedjes op, waarvan 1, Wrong Side of the Gallatin, niet door hemzelf, maar door zijn vriendin Amy Leslie is geschreven. En zijn warme, sonore stem wordt, hoe kan het ook anders, begeleid door gitaar, banjo, pedalsteel en viool.

Ja, en dan Mimi Roman, een groenoogige zangeres uit Californië, groeide op met de rodeo. Op haar 14e vertrok de familie naar New York, waar ze ging studeren aan de Erasmus High School. Op haar 20e nam ze op voor Decca. En Eddie White was haar manager. En haar eerste release voor Decca was een liedje van Hank Williams, The Weary Blues from Waiting. En Wrap It Up and Save It betreft een single uit 1955, opgenomen op Decca 29.732.

Ja, en Derend Sjaarp, die vond zijn liefde voor muziek op de jonge leeftijd van 8 toen hij Marty Stewart hoorde zingen. En vanaf dat moment wist hij wat hij wilde worden, countryzanger. En al op 12-jarige leeftijd begon hij met zingen in een band en is sindsdien nooit meer opgehouden. En op 12 mei was dus de release van Coast Me Everything en is Bad Call After All een van de 11 tracks.

En we hebben vandaag ook weer eens muziek bij van het echtpaar Barry en Holly Taschen. Barry was trouwens van 1980 tot en met 1989 ook nog lid van de hotband van Emmylou Harris. In 1997 kwam hun album Harmony uit op Rounder. Hun producer is niemand minder dan Jim Rooney. En dat duidt op kwaliteit en het juiste countrygevoel. En op Harmony staan 12 stukken. 9 songs daarvan zijn van eigen hand, aangevuld met werk van anderen. En ze brengen prachtige semi-akoestische muziek, zoals in Lonesome en Blue.

In onze drie luik vandaag drie liedjes van de Loving Brothers. En de Loving Brothers was een Amerikaans country muziekduo dat gevormd werd door de broers Ira en Charlie Loudermilk. Ze waren bijzonder populair met hun close harmony zang en in 2001 werden ze bijgezet in de Country Music Hall of Fame in Nashville. In 1963 kwam er een einde aan de carrière van een van de befaamste duo's uit de geschiedenis van de country muziek, de Loving Brothers, en ging ieder zijn eigen weg. Voor Ira eindigde deze weg in 1965 na het fatale auto-ongeluk. Voor Charlie eindigde deze carrière op 26 januari 2011. En dat wil dus zeggen dat hij zo'n kleine 70 jaar een rijk belegde boterham heeft verdiend met muziek maken. En we begonnen met het mooie Take Me Back Into Your Heart en vervolgen met Here Today and Gone Tomorrow.

En met Cowgirl Boudoir is Lubbock singer-songwriter Kimmy Rhodes terug van weg geweest. Het album, opgedragen in cowboy Jack Clement, straalt nieuwe levensvreugde uit. En is, voor zover ik weet, haar 16e album. En het lijkt erop dat Kimmy Rhodes, inmiddels 61 van langer werken, geen drama maakt. En met Love Killing Time lijkt het wel of ze opnieuw aanknoopt met de glorierijke tijden. Toen de Outlaws, Waylon Jennings en Willie Nelson en Townes Van Zandt hun opwachting maakten op haar West Texas Heaven uit 1995. Maar nu dus Love Killing Time van Cowgirl Boudoir.

prachtig nummer dus van Kimmy Rhodes, Lover, Killing Time. En dan Deron Sharp is geboren en getogen in het kleine stadje Burnsville in Mississippi. En op de prille leeftijd van 8 pakte hij de gitaar en begon wat te tokkelen. Hij haalt veel ideeën voor songs uit het dagelijkse leven en de dingen die de afgelopen jaren in zijn leven zijn gebeurd. Want zegt hij, every second is a lifetime.

En Beyond the Brand uit 2007 is Dan Roberts' vijfde cd-release met een traditionele western swingstijl en super is Rodeo Wind.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Ja, natuurlijk hebben we ook nog het debuutalbum van Dayron Sharp uit Mississippi, waar hij de countrymuziek leerde kennen en luisterde naar artiesten als Hank Williams, Waylon Jennings en Marty Stewart. En op dit debuut, Coast Me Everything, staan 11 songs, waaronder What's Left of Me Alone.

Ja, wat een prachtig nummer, hè? What's Left of Me, Elong, het nummer dus van debutant Darren Sharp. En het echtpaar Wilma Lee en Stoney Cooper uit West Virginia kwamen in 1957 naar de Grand Ole Opry, hadden hun eerste hit in 1956 en in 1966 kwam het album Sing uit op Decca en dat staat vol met songs als Three Widows. Three.

Ja, super, hè? Wat een lekker stukje muziek van de Lost Tax Maniacs. En dan Judy Lynn uit Idaho begon als tiener met rodeo rijden, werd jodelkampioen en schoonheidskoningin en als zangeres trad ze vaak op tijdens de rodeo's in Las Vegas. In 1963 verscheen voor United Artists het album Here's Our Girl Judy Lynn, waarop we deze vonden, I Make Excuses.

En geboren in Brownfield, Texas, ontpopte Gary P. Nunzig in de jaren 60 tot een vooraanstaand lid van de rockgroep The Fabulous Sparkles, die in Lubbock, Texas, furore maakte met hun liveshows. In 1995 werd hij opgenomen in de West Texas Walk of Fame en in 2004 kreeg hij een vaste plaats toegewezen in de beroemde Texas Hall of Fame. Dit om maar eens aan te geven dat deze singer-songwriter al een lange staat van dienst heeft en daardoor ook een geweldig muzikaal verleden heeft. En met zijn grote ervaring is hij daarmee dan ook een voorbeeld bij de jonge Texaanse muzikanten. Van zijn album uit 1989, For All Time's Sake, komt 9 Cents Chains.

Ja, daar word je wel even stil van, hè? Een geweldig nummer, zonder meer. Dit 9 Cent Change van Gary Pinnon. En dan Darren Sharp geniet nog het meeste als hij mensen kan ontmoeten en zijn liedjes voor hen kan zingen en spelen. Zijn eerste album nam hij op de leeftijd van 16 jaar en bezocht de Honky Tonks, waar hij zijn unieke stijl van spelen en zingen ten gehore bracht. Op de leeftijd van 18 jaar nam hij zijn tweede album op en bleef zijn eigen nummers schrijven. En op zijn 20ste ontmoette hij producer, manager Ronnie Thomas. Samen begonnen ze met het opnemen van zijn songs en in 2010 verscheen er nog een cd. Deze drie cd's zijn eigenlijk, ja, hebben eigenlijk niet veel gedaan. Vandaar dat we ook zeggen dat hij een debutant is, deze Darren Sharp. En vandaag kunt u dus kennis maken met dat mooie album van hem, getiteld, even kijken, Cost Me Everything. En een van de songs hierop is Cool to Be Country.

En Laura Bel Bundy heeft op 9 juni het album Another Piece of Me uitgebracht op het Big Machine label. Meer dan de helft van de 15 songs op het project zijn geschreven of medegeschreven door Laura. En het album is geproduceerd door Nathan Chapman, Jay DeMarcus en Tyler Kane. Let's Pretend We Are Married is een van de songs.

en singer-songwriter Brian Gowen, geboren op 7 maart 1969 in Temple, Texas, groeide op met de muziek van superstars als Waylon Jennings, Willie Nelson, George Jones en George Strait. En van 1995 tot en met 1999 vormde hij een duo met Blake Weldon als Blake en Brian. In 2001 bracht hij zijn soloalbum Warm Spanish Wine uit. En van dit album hebben wij gekozen voor One More, Lonely Man.

En Kenny Cajol is al zijn hele leven bezig met muziek. Hij groeide op in Seattle. Zijn eerste kennismaking met countrymuziek ging via de band van zijn vader. En hij speelde zo'n 20 jaar gitaar en banjo totdat hij de dobro leerde kennen. Een instrument waar hij helemaal verknocht aan is geworden. Tegenwoordig werkt hij vanuit Fort Worth, Texas. En onlangs verscheen zijn nieuwe album onder de titel All the King's Men, wat hij in eigen beheer heeft uitgebracht. Hier is Hey Down.

Ja, en soms denk ik wel eens dat echte country aan het verdwijnen is. Maar dan komt er weer zo'n zanger als Jason Cassady voorbij. Die bewijst dat echte country nog wel degelijk bestaat. Niet overtuigd? Luister daar maar eens naar. In My Wildest Dreams. Het komt van Jason's album uit 2013. Keep it country.

En op 22 mei kwam de uit Belmont afkomstige zangeres Tenor Turn Bell uit met een album met als titel haar naam. En het album werd uitgebracht op Bolibompa en bevat songs als Every Day, Every Night.

Ja, en gelukkig schuwt Deron Sharp de huidige trends die gaande is in vele hoeken van de mainstream country muziek. Deron streeft er als het ware naar keep it real en geeft country muziek fans wat ze willen en wat ze nodig hebben. Eerlijke country muziek uit het hart. En dat vinden we dan ook op Cost Me Everything met de heerlijke slow Brand New Tomorrow.

En Another Journey Home is een album van James Johnson, wat op 9 juni is uitgekomen op Tate Music en waarop songs staan als A Little Money to Burn. En met dit nummer gaan we afsluiten. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000 45 470 91, de namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bullet Country. Dit is Jukebox met André van Overhagen.

Wat gaan we doen vanavond? Nou, ik moet u heel eerlijk toegeven dat ik heel weinig heb voorbereid. Want ik was even met mijn zoon hedenmiddag naar Utrecht toe. Nou, en we zijn in een complete wolkbreuk en toestanden terechtgekomen. Maar goed, het was niet uniek voor u.

En we gaan eens even kijken of er links en rechts nog een nieuwsfeitje te melden is. En natuurlijk kijken we ook om 9:30, zo rond de klok van 9:30 dan. Hoe het weer zich de aankomende dagen gaat houden. Nou, gewoon vooral veel gezelligheid. Gewoon lekkere muziek. Lekkere muziek om op te dansen. Lekkere muziek om op te swingen. Zelfs de deuren laten we swingen. En dat gaan we nu maar gelijk doen. En dat doen we samen met Jill King.

Ja, wat een lekker nummer hè, van Waylon Jennings. En ik ga hem in de dubbeldraai doen. Dat zijn twee dezelfde nummers door andere artiesten gezongen. Want ik heb hem hier nogmaals klaarstaan. Maar dan in de uitvoering van Willie Nelson. En die wordt bijgestaan door die hele mooie, schone Norah Jones. En oh ja, helemaal live.

Ja, heerlijke klanken, hè? Nora Jones, ik zei het al, samen met de Willie Nelson. En ja, ik wou dat ik zo goed kon zingen. Dat zeg ik maar met een knipoog, want ja, onze huisdichter had ontdekt dat ik een nummer van mezelf erbij gezet had. Alhoewel, ja, ik er zelf niet zo tevreden over ben, maar ja, ik kreeg toch links en rechts toch wel, ja, dat men het toch wel redelijk vond, laat ik het zo heel voorzichtig uitdrukken. Dus we gaan naar mij luisteren, want ja, aangevraagd door Johan. Hij zegt, een B-zanger vind ik jou niet, wel een goede DJ en een goede zanger. Nou, dankjewel Johan, is goed bedoeld.

heerlijke zomerse klanken van Faith Hill hoorde u. Met de Sunshine and Summertime. Nou, dat was vanmiddag natuurlijk heel ver te zoeken. Hè? Ja. Maar goed, volgens mij wordt het al wat beter. En vrijdagmorgen ging de ticketverkoop van start van Guard zijn concert op 19 september in Atlanta. Gezien de grote vraag naar tickets werden er snel 2 concerten aan toegevoegd aan de Philips Arena in Atlanta. En Jerry Lee Lewis die brengt op 23 september het album The Knoxville Sessions uit. De Unreleased Recordings of Jerry Lee Lewis. En dat komt uit op het Saguaro Rhodes label. Eind 70e jaren verliet Jerry Lee het Mercury label na een succesvolle 15 jaar waarbij zijn carrière een opleving kreeg door de country muziek. Zelfs na 35 country hits was de country muziek slechts een deel van Jerry Lee's ziel. Af en toe had Mercury het toegelaten als hij wat afweek van het genre, maar nooit ver en nooit voor lang. Het was tijd voor een muzikale rondgang. Nou, Jerry Lee Lewis die heeft natuurlijk met heel veel artiesten ook opgetreden. Grootheden zoals Frank Sinatra, Elvis Presley, Waylon Jennings, Merle Haggard. Maar ook met Bruce Springsteen. Daarmee nam hij op de Pink Cadillac. Daar gaan we naar luisteren. Come on, Angela.

Ja, als buiten dan slecht is, dan zorg je gewoon dat binnen de zon gaat schijnen. Met heerlijke, ja, zomerse nummers, om het zo maar te zeggen. Of de volgende aan die criteria ook voldoet, dat moeten we nog even afwachten. Want we gaan luisteren naar een verzoekje van Petra aus München. Guten Abend, Deutschland. Guten Abend, Petra. Zij vraagt voor alle luisteraars een nummer aan van Wanda Jackson. The Wawa's Cannonball gaan we naar luisteren.

Vooral die mensen die zeg maar Indische roots hebben. Deze hele mooie van Sandra Mooi. Ik ga het proberen goed uit te spreken. Kaubakan Dimu. Nou, hoe is mijn Indisch? Ja, nee, alle gekheid op een stokje is natuurlijk hele lekkere muziek. Vooral op zo'n heerlijke, zwoele zondagavond. En ik weet bijna zeker dat ik een aantal mensen daar een heel groot plezier mee gedaan heb. Ik zag in de verzoeklijst een dubbel draai terechtkomen, aangevraagd door Jan Heg. Dat is leuk, Jan. Maar dat doen we even dan in het volgende uur, als je het niet erg vindt. Dat, een dubbel draai doen we in principe één keer in het uur. Maar leuk dat je meedenkt. En die ga ik ook zeker zo meteen even draaien in het uur van 9 tot 10. Je hebt nog een mogelijkheid over om een ander verzoekje aan te vragen. Want je kan drie per keer kan je aanvragen, in principe. En wanneer er dan weer één van gedraaid is, kan je er weer een nieuw verzoekje bij aanvragen, eventueel. En heeft Johan natuurlijk als geen ander in de gaten. En die had er al gelijk drie aangevraagd. Eén hadden we er al gedraaid. Dat was ondergetekende. Maar zijn tweede verzoekje is een nummer van Chris James met de titel Mr. Somebody. En die vraagt hij aan voor Guusje, die zijn hart sneller laat kloppen.

0: Ja, de mannen van Creedence Clearwater Revival die onze naam gepikt hebben. Zeg ik dat goed? CCR, hè? Ja, dat zijn wij natuurlijk ook. Maar goed, wij waren er natuurlijk veel later als zij. Ja, Have You Ever Seen the Rain? En dat was op verzoek van Petrus München. En die had er nog eentje aangevraagd. En ik heb ze maar gelijk achter elkaar gezet. Want hier zijn de Wildwood Flowers live vertolkt door mijn vrienden van de Good Brothers.
1: This is the Wildwood Flower.

Ja, een hitje uit 2010 van deze Josh Turner. Haywire hoor u. En inmiddels heeft hij alweer wat singles ertussen zitten. Maar inmiddels is zijn nieuwe Lonely Eyes ook al uit. Alleen die hebben we helaas nog niet weten te bemachtigen. Want ik zit nog op de nieuwe frisse hits uit Amerika te wachten. Maar die zullen een deze dagen wel weer binnenkomen. En dan komen ze bij ons in de playlist te staan, zeg maar. Goed, ja. En Maak Me Niet Gek of Drive Me Crazy. Hier is Dolly Parton.

de klanken van Mr. Alan Jackson. I slipped and fell in love. Nou, houden we zo, Alan. Ja, we zitten zo'n 30 seconden. Althans, er zit natuurlijk een vertraging in de lijn met internetradio. Dus bij u zal het dan iets later zijn. Maar ja, we wandelen alweer naar het klokje van 9 uur toe. En Jan, die zit toch met smaad, denk ik, op zijn dubbeldraai te wachten. Oh, Lonesome Me. Dat is de titel van de song. En hij heeft daarvoor uitgekozen om dat te gaan vertolken. De Ken Crookie Heathunders. En daarna horen we hem nog een keer van The Walkers.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Heerlijke muziek uit die gouden tijden van de country muziek, hè? De Walkers met Oh Lonesome Me en de Kentucky Headhunters. Ja, er zijn tal van artiesten die natuurlijk deze muziek hebben uitgebracht of gespeeld. Ik noem er een paar: Wanda Jackson, Trisha Yearwood, Trespass, die kennen we ook allemaal nog wel. Scooter Lee, Mandy Burnett, The Little Country Gentleman, Leon Russell, Dwight Yoakam, die heeft hem ook eens gedaan. En Don Gibson natuurlijk, Chet Atkins. Ja, en zo nog een aantal. Ja, en ben u gek op ook de wat oudere country muziek? Dan heb ik een tipje voor u. Ik weet niet of u afgelopen donderdag voor Moonlight hebt geluisterd naar onze grote vriend Tom Polderman. Want die is het team van Crossroads Country Radio komen versterken met zijn programma Kiddy Up Country. Nou, en daar word je meegezogen in alle jaren van de country muziek ook. Heerlijk om naar te luisteren en zeker een aanrader. En vandaar dat ik daar ook een promotje van gemaakt heb. Elke donderdagavond tot en met september 2014 presenteert Tom Polderman zijn programma Kiddy Up Country van 7 tot 8 uur. En vanaf oktober 2014 van 6 tot 8 uur hier op Crossroads Country Radio.
1: Kiddy Up

0: Ja, een van mijn oogappeltjes kan ik u wel vertellen hoor. Samen met Mary Usmond. Ja, heb ik er toch een heel erg zwakje voor Olivia Newton-John en Mary Usmond. Ja, alleen al voor die stem, daar word je al helemaal vrolijk van. En ja, die maken je buikvlinders een beetje wakker en zo. If you love me, let me know, zong ze hier. En ja, wat wilde ik eigenlijk kwijt? Ik wilde nog wat vertellen, maar nou weet ik het. Oh ja, ja, het plaatje of het nummer wat ik nu ga draaien is een verzoekje van Johan. Is voor iedereen. En ja, die schrijft, gelukkig is die gevallen, die muur. We gaan namelijk luisteren naar Dick van Altena met De Muur van Berlijn. Maar ja, met al die problemen van tegenwoordig met Rusland, zou je bijna gaan wensen dat die er nog was. Maar goed, waarover Dick van Altena natuurlijk heeft geschreven, De Muur van Berlijn. Ja, die is hierheen gereden, de ziel van het land, doormidden gesneden. Oftewel, het gaat over de Betuwelijn.
1: Hallo, hier Dick van Altena. Voor een verzoeknummer kunt u iedere zondagavond terecht van 8 tot 11 uur bij Jukebox. Presentatie André van Overhagen.

Ja, mooie klanken van de formatie Alabama. Roll on 18 Wheelers. En die was een verzoek van Petra aus München. Dankeschön, Petra. Ja, Lady Antebellum die wordt op 11 oktober bevestigd als lid van de Georgia Hall of Fame. We hebben dit nooit eerder meegemaakt, zei bandlid Dave Haywood, die afkomstig is uit Georgia. Het is heel bijzonder om die woorden Lady Antebellum en de Hall of Fame in dezelfde zin te horen. We voelen ons heel erg vereerd. En voor ons is dat natuurlijk golden.

Jo, ja, dan moet ik wel bij de les blijven natuurlijk. En hij was ook wel heel abrupt afgelopen, deze Brooks & Dunn samen met ZZ Top. Lukt het, Vince? Ja. Mijn Vince Gill die pakken hier niet zijn gitaar, maar zijn kluif. Dat hoorde u op de achtergrond waarschijnlijk. Goed, dit was een verzoekje, deze Brooks & Dunn samen met ZZ Top. En die was voor Zinzi, als ik de naam goed uitspreek. Een leuke meid die in de zorg werkt. Althans, dat vertelt Johan ons. En dat was dus, zoals ik zei, een verzoekje. En de volgende ook van Johan. En deze is voor Karin. En ook dat is weer een hele goede vriendin. En dat zijn Adam George en Billy Ray Cyrus ook. Vandaar dat ze samen dit When I Leave This House opgenomen hebben. En je kan gewoon door blijven rocken hier.

0: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met DJ André.
1: Vanavond trekken stevige buien over het land, de restanten van Bertha. Daarbij is kans op hagel, onweer en zware windstoten. Vannacht opklaring, maar nog wel een stevige wind. Morgen langzamer en iets rustiger weer en af en toe een bui en een beetje zon. Vanavond trekken de stevige buien van zuidwest naar noordoost over het land. Daarbij is kans op onweer. Na de passage van de buienlijn breekt de zon weer door. Het waait nog enige tijd flink met langs de westkust een harde windkracht 7 tot soms stormachtig windkracht 8. In de nacht neemt de wind langzamer iets in kracht af. Het is wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden nog kans op een bui. De minimumtemperaturen liggen dan rond de 14 graden. Morgen is er eerst veel bewolking, later komt er veel ruimte voor de zon. Maar kunnen ook fikse stapelwolken ontstaan die plaatselijk uitgroeien tot een onweersbui. Het wordt circa 22 graden bij matige aan zee krachtige tot harde zuidwestenwind. Ook dinsdag is het nog tamelijk onstuimig met een stevige zuidwester en regelmatig een bui. Tussendoor schijnt ook soms de zon en wordt het ongeveer 20 graden. De dagen daarna blijft het buiige vrij koel zomerweer met maximaal rond de 20 graden. In de nachten is het niet koud met minimumtemperaturen van een graad of 13. En voor meer weersverwachtingen luistert u weer aanstaande, ja wat zal het zijn, donderdag natuurlijk. Zo rond de klok van 9:30 in het programma Moonlight. Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internetradiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven, meldt u zich dan aan als donateur of sponsor. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@crossroadscountryradio.nl of kijk even op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Twee mooie juweeltjes kwamen er voorbij. U hoorde achtereenvolgens Mink, oftewel Willie DeVille, met Come a Little Bit Closer. En zojuist de Piscintas Caliente met Across the Borderline. Gaan we naar een verzoekje van Jan Heg. Die wilde voor alle medewerkers en luisteraars van Crossroads Country Radio nummer aanvragen. En zijn keuze is gevallen op John Fogerty met de Blue Ridge Rangers. Met de Garden Party. En daarvoor wordt John Fogerty bijgestaan door Don Henley en Timothy B. Smith. Dus een heel stukje topmuzikanten bij elkaar.

Ja, de uit Nederland afkomstige formatie Octopus. I'm So In Love With You. Een van hun twee grote hits. Die andere had als titel South Of The Border. En daarvoor John Fogerty met de Blue Ridge Rangers. The Garden Party. Kijk ons bij een verzoek van Johan. En die heeft een nummer uitgezocht van Mary Osmond. Hij zegt, is voor jou DJ André, omdat een van je favoriete zangeressen is. Ja, dat klopt ook wel. Ik moet zeggen dat ik dit nummer niet ken. Maar het zal een natte boel worden met regen en tranen. Maar we gaan luisteren naar deze Raining Tears. Hier is Mary Osmond.

0: Ja, dat is mooi, hè? George Jones samen met Dolly Parton, The Bluesman, hoorde u. Ja, mooi nummer. De volgende is zeker zo mooi en aangevraagd door Paula. En die schrijft voor alle Alan Jackson fans, liefhebbers en voor jou met een extra dikke knuffel. Het nummer heeft een mooie herinnering en op naar Torren, waar we elkaar weer zien. Hartelijke groeten van, ja... Van Paula natuurlijk, hè?
1: She

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

de drie stappen naar heaven, oftewel de three steps to heaven. Daniel O'Donnell, hoor u, onze ja, Engelse, ja, volgens mij komt hij uit Engeland vandaan of Ierland, in ieder geval wel die kant op. En daarvoor natuurlijk het verzoekje van Paula, Sunday van Alan Jackson. Breng ons bij een verzoekje van Petra uit München. En deze zanger komt zeker uit Engeland vandaan. We hebben hem hier in Nederland al een paar keer mogen begroeten. Zijn naam is Anthony Duke. En ja, we zitten nog een smaak te wachten op zijn vervolgalbum. Maar we moeten het nog even doen met zijn debuutalbum. En daarvan heeft Petra aangevraagd de Blood Red Rose.

Ja, heerlijke klanken van T. Graham Brown met A Whole Lot of Loving. Het volgende verzoek, ja, een bijzondere. Dit nummer is voor jou, André, en jouw trouwe viervoeter Vince. Ja, als ik naar de titel kijk van de song, Jan, Sharing the Night Together, nou kan je vertellen dat die hier geen één nacht achtergelaten wordt. Nee. Want dan gaat hij echt met baasje mee, hoor. En Sharing the Night Together is natuurlijk een nummer van Dr. Hook.

Ja, You Are. Dat is ook een titel van een song van Dolly Parton. Maar dit waren gewoon Lionel Ritchie en Blake Shelton. En dat komt af van zijn enige country album die Lionel Ritchie heeft uitgebracht. Onder de naam Tuskegee 2012 dateert dat alweer. Aantal van zijn grootste hits, gezongen met country artiesten, in een country sausje overgoten, om het zomaar te zeggen. Ja, en Tuskegee is toch een plaatsje in Nashville. Dat is de plaats waar Lionel Ritchie geboren is. En in het begin heeft hij ook, voordat hij bij de Commodores zat, country gedaan, country gezongen. Maar ja, hij kwam in contact met de Commodores en country was toen niet zo hot. En de rest weet iedereen wel, hè. En de Commodores en nog met Diana Ross. En There's Love gedaan. Nou, allemaal hele grote hits. En ik weet niet of dat bij het volgende nummer, het volgende verzoekje ook zo is. Maar de song op zich, is best door een aantal artiesten vertolkt. Ik ken het eigenlijk het beste van Engelbert Humperdinck. De titel van de song is Release Me. En ik heb hem hier in de uitvoering van Conway Twitty en Loretta Lynn. En die is op verzoek van Hattie. En dan Hattie uit Friesland wel te verstaan.

Ja, en zo deed Engelbert Humperdinck dat. En dat is een van de wat latere uitvoeringen van hem. Goed, maar ja, dat is uiteraard geen country. Dus vandaar dat dat natuurlijk hier op Crossroads Country Radio niet gedraaid wordt. De volgende wel, en dat is Michael Murphy. Ja, met dat hele mooie Never Giving Up on Love.

0: Ja, het is natuurlijk Michael Martin Murphy. En de credits gaan geheel naar mijn collega DJ Paco. Die het nummer gisteren ook draaide. Ik denk, ja, dat is een leuk nummer om ook even... Ja, voor de mensen die dan niet naar Saturday Country Time luisteren... Om hem even in jukebox ten gehore te brengen. Gezellig nummer. Moeten we afwachten hoe de volgende is. Dat is een verzoekje van Johan. We gaan in ieder geval wel luisteren naar James Infield met Have Faith. En ja, ik denk dat jij vertrouwen hebt in de gastvrouw van Hotel Lambertus in Helmond. Zeg eens een goede en vriendelijke meid die altijd goed voor de natjes en de droogjes zorgt in het hotel. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk, hè? Je zou hem uitdrogen, Johan, hè?
1: Howdy, everyone. This is James Intveld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the...

0: Ja, ook zo'n zwoele stem, deze Jill Johnson, de Angel of the Morning, hoor u. En er kwam nog op de valreep een verzoekje binnen van Jan Heg. En die wilde nog even Ruud Hermans ten gehoor laten brengen, samen met Dick van Altena. Here comes the rainbow again. Nou, ik weet niet of jij die kan zien in het donker, Jan.
1: Scene was a small roadside cafe. The waitress was sweeping the floor. Two truck drivers drinking their coffee.

Ja, dat waren de mooie klanken van Suzy Bogus en Even If That Were True. Ja, en ik heb meneer Johnny Cash uitgenodigd om eigenlijk een beetje mijn afscheid aan te kondigen.

Van het legendarische Black and White concert was dit Roy Orbison met de Oh Pretty Woman. Ja, dan zijn we mee aan het einde gekomen van deze jukebox. Wat ik aan u vertellen, ik heb de knollen stevig op. Ik ben vandaag nog flink aan het verhuizen geweest. Van Zutphen op en neer naar Utrecht en weer terug. Dus een flat gebouw bestormd van, wat was het? 4, 5 hoog geloof ik. Een stuk of 10 trappen. Nou dan, als je dat niet gewend bent, dan... U kent dat wel, denk ik. Maar goed, dat zijn allemaal maar randzaken. Ik bedank u voor het luisteren en hoop dat u natuurlijk aanstaande donderdag weer luistert naar mijn andere programma, te weten Moonlight, van 8 tot 11. Daarvoor natuurlijk een uurtje Kiddy Up Country, vergeet dat ook zeker niet, zeker een aanrader. En natuurlijk de andere programma's en daar kunt u onze programmering even voor nakijken. Ik zou zeggen, voor straks welterusten. Moet u weer gaan werken morgen, dan zou ik zeggen, werk ze deze week. En tot een volgende ronde, om het zo maar te zeggen. Ik zeg dag hoor.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Thank you.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: Hallo, hier ist Hermann Lammersmal bei deinem Lieblingssender und denke immer dran, das Radio ist immer dein bester Freund und spielt deinen Lieblingssender.